Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn dat ik

als het einde komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en als ik dan alleen ben.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

ogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
2: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
1: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
2: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
1: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
0: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.

radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belcele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorgwaas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Vlaamse regering maakt 119 miljoen euro steun vrij voor Volvo Cars in Gent. Minister-president Matthias Diependalen heeft dat laten weten aan de hoofdzetel van Volvo in Zweden. Dat schrijven meerdere kranten. De topman van Volvo noemde de Belgische vestiging onlangs te duur. Met de Vlaamse steun kan Volvo de fabriek moderniseren en digitaliseren, maar Volvo krijgt het geld pas als ze ook echt investeren in Gent. Warenhuisketen Aldi mag zijn werknemers op zondag maar tot 12 uur laten werken. Dat zegt de federale overheidsdienst werkgelegenheid. Aldi wil op zondag openen tot 1 uur 's middags, maar dat is tegen de arbeidswet, behalve aan de kust en in toeristische centra. Er ligt een wettekst klaar om de abortustermijn te verlengen van 12 naar 14 weken. Het is een compromis tussen alle meerderheidspartijen en het is echt een grens, zegt minister van Justitie Annelies Verlinde in het Nieuwsblad. Ze wil wel een uitzondering maken voor slachtoffers van verkrachting. Zij zouden een zwangerschap tot 18 weken kunnen afbreken. De VS hebben vannacht Iran aangevallen, onder meer op radarinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran heeft als antwoord vijandige militaire basissen gebombardeerd. Zo ging het luchtalarm af in Bahrein en ook Kuwait is aangevallen met raketten en drones. Dat land bestelt bij de VS trouwens voor 2 miljard dollar aan drones en detectieapparatuur. De Russische luchtafweer heeft vannacht opnieuw 90 drones onderschept in de buurt van Sint-Petersburg. Daar is op dit ogenblik een belangrijk economisch forum. Oekraïne voert zijn droneaanvallen op als antwoord op de dagelijkse bombardementen van Rusland. Maar ondanks die ruime zegen zijn de Belgische voetbalvrouwen nog niet dichter bij de eerste plaats in de groep. Leider Schotland won zelf ook met 6-0 van Israël en behoudt zo een beter doelpuntensaldo. Geregeld regen bij 19 graden vandaag en er is zelfs kans op onweer. Morgen zo goed als droog, daarna weer meer regen, maar iets zachter.
2: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
3: Denk ramen en deuren.
2: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
3: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Serge van Brakel.

Goedemorgen en fijn dat u er weer bij bent. De Wakker Waaslander Weekend op Radioland van Waals. Het is zaterdag 6 juni, net iets over 8. En we gaan samen de ochtend rustig, maar dan ook heel rustig op gang trekken. We begonnen zojuist met Michael McDonald en You're All I Need to Get By. Nogmaals, goedemorgen.

0: We zaten even terug in 1974 met The Times en Miss Grace. Straks is er ook Vandaag in de Geschiedenis. Dat is ongeveer om 8:30. En daarvoor hebben we onder andere nog muziek van Aretha Franklin, Charlie Rich en The Drifters. Maar eerst de Bee Gees.
1: Radio Land van Waals.
2: Dit is het station van The Bee Gees. The Bee Gees.

Total Touch, dat was de band van Treintje Oosterhuis en haar broer Teert Oosterhuis. In de jaren 90 braken ze door met hun mix van pop, soul en R&B met hits als Touch Me Dear en Somebody Else's Lover, dat we net hoorden. En dit zijn de Drifters.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

Er was van mobiele telefoons nog geen sprake toen dit werd opgenomen. Aretha Franklin was dat en Call Me. En daarvoor kon je nog luisteren naar Womack & Womack en Life is Just a Ballgame. En na Charlie Rich gaan we eens kijken naar wat er zoal gebeurde op een 6 juni door de jaren heen in Vandaag in de Geschiedenis.

0: vandaag in de geschiedenis.
1: En dan gaan we nu eens kijken wat er zoal gebeurde in de geschiedenis op een 6 juni. Op 6 juni 1954 schrijft Standaard Luik Belgische voetbalgeschiedenis. De club wint voor de allereerste keer.

6 miljard kilometers afstand. We springen naar 2012, wanneer een belangrijke stap wordt gezet op het internet, zoals we het vandaag de dag kennen. De ingebruikname van Internet Protocol versie 6, dat maakt het mogelijk om een bijna onbeperkt aantal toestellen en gebruikers wereldwijd aan te sluiten op het internet. En dan nog een vrolijke noot om te eindigen. Op 6 juni 1984 wordt er in de Sovjet-Unie de allereerste versie van het computerspel Tetris ontwikkeld door Alexei Pajitnov. Een spel dat later de wereld zou veroveren en nog steeds wordt gebruikt in het programma Blokken op

Als je dit weekend nog iets cultureels wil meepikken in onze regio, wel vandaag en morgen zondag 7 juni zijn het de Open Kerkdagen. Dan zetten kerken in heel Vlaanderen en ook bij ons in de buurt hun deuren open voor het publiek. Je kan er niet alleen binnenwandelen om het erfgoed en de architectuur te ontdekken, maar vaak ook genieten van kleine tentoonstellingen, muziek of rondleidingen. Het thema dit jaar is trouwens hemelse humor, dus er mag best wat gelachen worden. Voor wie graag wil weten welke kerken precies deelnemen en wat er te beleven valt in jouw buurt, kan je terecht op de officiële website van Open Kerken via openchurches.eu. Daar vind je het volledig overzicht van locaties en activiteiten.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

En met Gabriel en Rice zijn we toegekomen aan de jarige van vandaag. Vandaag 6 juni is onder meer koning Albert II jarig. Hij wordt vandaag 92 jaar. De Zweedse tennisspeler Björn Borg die wordt vandaag 70 jaar. De Vlaamse actrice Lulu Aartgeerts die wordt er 63. En Norman Washington Jr. Giscombe die is ook jarig. We kennen hem beter als junior en hij wordt vandaag 69 jaar. En hij had in 1982 een grote hit met deze Mama Used to Say.

Je hoorde Peebo Bryson samen met Roberta Flack. En Peebo Bryson was, moet ik zeggen, een Amerikaanse R&B-zanger met een carrière van meer dan 50 jaar. Hij werd wereldberoemd dankzij zijn romantische duetten, vooral The Beauty and the Beast met Céline Dion en A Whole New World met Regina Bell zijn erg bijgebleven uit de Disney-films. Bryson vertrok naar de eeuwige jachtvelden op 2 juni, afgelopen week dus, op 75-jarige leeftijd. Enkele dagen nadat hij een beroerte had gekregen. We gaan naar het nieuws luisteren van 9 uur zometeen, maar eerst naar Bruno Mars en I Just Might. Tot zo.

0: is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Vlaamse regering maakt 119 miljoen euro steun vrij voor Volvo-cars in Gent. Minister-president Matthias Diependaele heeft dat laten weten aan de hoofdzetel van Volvo in Zweden. Dat schrijven meerdere kranten. De topman van Volvo noemde de Belgische vestiging onlangs te duur. Met de Vlaamse steun kan Volvo de fabriek moderniseren en digitaliseren, maar Volvo krijgt het geld pas als ze ook echt investeren in Gent. Warenhuisketen Aldi mag zijn werknemers op zondag maar tot 12 uur laten werken. Dat zegt de federale overheidsdienst werkgelegenheid. Aldi wil op zondag openen tot 1 uur 's middags, maar dat is tegen de arbeidswet, behalve aan de kust en in toeristische centra. Er ligt een wettekst klaar om de abortustermijn te verlengen van 12 naar 14 weken. Het is een compromis tussen alle meerderheidspartijen en het is echt een grens, zegt minister van Justitie Annelies Verlinde in het Nieuwsblad. Ze wil wel een uitzondering maken voor slachtoffers van verkrachting. Zij zouden een zwangerschap tot 18 weken kunnen afbreken. De VS hebben vannacht Iran aangevallen, onder meer op radarinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran heeft als antwoord vijandige militaire basissen gebombardeerd. Zo ging het luchtalarm af in Bahrein en ook Kuwait is aangevallen met raketten en drones. Dat land bestelt bij de VS trouwens voor 2 miljard dollar aan drones en detectieapparatuur. De Russische luchtafweer heeft vannacht opnieuw 90 drones onderschept in de buurt van Sint-Petersburg. Daar is op dit ogenblik een belangrijk economisch forum. Oekraïne voert zijn droneaanvallen op als antwoord op de dagelijkse bombardementen van Rusland. En de Red Flames hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg gewonnen met 6-0. Maar ondanks die ruime zegen zijn de Belgische voetbalvrouwen nog niet dichter bij de eerste plaats in de groep. Want leider Schotland won zelf ook met 6-0 van Israël en behoudt zo een beter doelpuntensaldo. Geregeld regen bij 19 graden vandaag en er is zelfs kans op onweer. Morgen zo goed als droog, daarna weer meer regen, maar iets zachter.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk en disco.
6: Soul Tracks. Elke zaterdagavond, 3 uur lang, vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
5: If it's smooth, funky and soulful, it's Soul Tracks. Stay tuned for more.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Serge van Brakel.

Goedemorgen Zwaasland. Dansen op het strand, dat zit er helaas niet in vandaag. Leopold 3 was dat uit de jaren 90 met Zomernacht. Wat het weer betreft, in de namiddag trekt er een regenzone over de regio Sint-Niklaas en Beveren. Reken dus maar op een paar buien. En de maximumtemperatuur voor vandaag die is vastgesteld op 18 graden. Maar om te dansen heb je niet echt goed weer nodig. Dat

Uit de jaren 70 hoorde je Fleetwood Mac, 1977 was dat. Een van hun grote doorbraakhits, Go Your Own Way. Kennen jullie de Les Humphries singers nog? Je hoort ze zo meteen hier bij Radio Land van Maas na Britney Spears en Sometimes.

We gaan even terug naar die gouden jaren 70 met Les Humphrey Singers. Met hun gigantische bezetting, vrolijke hippie looks en opzwepende gospelpop scoorden ze wereldhits als Mexico en Mamalo. Wist je trouwens dat deze groep de springplank was voor Liz Mitchell, de latere leadzangeres van Bonnie M? Hun avontuur stopte weliswaar na een geflopt Euro Songfestival in 1976. Hier zijn de Les Humphrey Singers met To My Father's House.

0: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Radio Land van Waas. Hits en classics.
2: Dit

In de jaren 80 zaten we stevast op donderdagavond voor de televisie om te kijken naar de avonturen van Leroy en Coco in Fame. Irina Carr was dat. En we dansen nog wat verder op deze zaterdagmorgen met Enrico Iglesias en Bailamos. Goedemorgen.

0: De Academie Beeld Sint-Niklaas, afdeling mode en schoenontwerp, brengen weer een spectaculaire mode- en schoenenshow van de Academie op zaterdag 13 juni. Het is het orgelpunt van het academiejaar en geeft studenten vanaf het eerste jaar een platform om hun visie en creativiteit te tonen. Dat orgelpunt vieren een 40-tal studenten dit jaar op zaterdag 13 juni in de gigantische industriële hallen naast de E17 met een spraakmakende, inspirerende show. Kaarten zijn verkrijgbaar aan het secretariaat van de Academie Beeld. In voorverkoop €25, aan de kassa €28. Kinderen die betalen tot 12 jaar geen toegang. En kinderen vanaf 12 tot 14 die betalen €12,50. Zondag 7 juni om 11 uur 's morgens is er in Lokeren een Reinaert aperitiefconcert. Reinaert keert terug. Wat denkt de Vos van ons moderne leven? Sint-Anna-koor Lokeren en Sint-Gregorius-koor Belzele brengen een aperitiefconcert vol vrolijke lenteliederen, donkere melodieën en sprankeltjes hoop. Het gebeurt allemaal in ontmoetingscentrum De Kop op de Oude Heerweg in Lokeren en de toegang is gratis. Lion City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lion City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

No Doubt was dat met Don't Speak hier bij Radioland van Waas in de Wakker Waaslander Weekend. De poplegende Frankie Valli die stopt per direct met toeren. De 92-jarige zanger van de Four Seasons heeft alle resterende concerten gecanceld. Nadat er online bezorgde video's verschenen over hoe broos de zanger oogde, kiest hij nu resoluut zelf voor zijn gezondheid. Frankie Valli neemt de rest van het jaar rust om te herstellen en fans krijgen uiteraard hun tickets meteen terugbetaald. Hier is hij nog een keertje met Soul.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

Fairground Attraction was dat met Perfect. En als je van de jaren 80 houdt, dan raad ik u aan om gewoon te blijven luisteren naar Radioland van Waals. Want na 10 uur is er Prachtig 80, waar bijvoorbeeld dit zou kunnen inzitten van Rob de Nijs.

Ziezo, de Wakker Waaslander Weekend zit er zo goed als op voor deze zaterdag. Nog heel veel plezier met de collega's vandaag. En straks is er natuurlijk ook weer Soul Tracks in de mix met de gebruikelijke soul, funk en disco van de jaren 70 tot nu. Hier bij Radio Land van Waas. Nog een hele fijne zaterdag.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Vlaamse regering maakt 119 miljoen euro steun vrij voor Volvo-cars in Gent. Minister-president Matthias Diependalen heeft dat laten weten aan de hoofdzetel van Volvo in Zweden. Dat schrijven meerdere kranten. De topman van Volvo noemde de Belgische vestiging onlangs te duur. Met de Vlaamse steun kan Volvo de fabriek moderniseren en digitaliseren. Maar Volvo krijgt het geld pas als ze ook echt investeren in Gent. Warenhuisketen Aldi mag zijn werknemers op zondag maar tot 12 uur laten werken. Dat zegt de federale overheidsdienst Werkgelegenheid. Aldi wil op zondag openen tot 1 uur 's middags, maar dat is tegen de arbeidswet, behalve aan de kust en in toeristische centra. Er ligt een wettekst klaar om de abortustermijn te verlengen van 12 naar 14 weken. Het is een compromis tussen alle meerderheidspartijen en het is echt een grens, zegt minister van Justitie Annelies Verlinde in het Nieuwsblad. Ze wil wel een uitzondering maken voor slachtoffers van verkrachting. Zij zouden een zwangerschap tot 18 weken kunnen afbreken. De VS hebben vannacht Iran aangevallen, onder meer op radarinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran heeft als antwoord vijandige militaire basissen gebombardeerd. Zo ging het luchtalarm af in Bahrein en ook Kuwait is aangevallen met raketten en drones. Dat land bestelt bij de VS trouwens voor 2 miljard dollar aan drones en detectieapparatuur. De Russische luchtafweer heeft vannacht opnieuw 90 drones onderschept in de buurt van Sint-Petersburg. Daar is op dit ogenblik een belangrijk economisch forum. Oekraïne voert zijn droneaanvallen op als antwoord op de dagelijkse bombardementen van Rusland. En de Red Flames hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg gewonnen met 6-0. Maar ondanks die ruime zegen zijn de Belgische voetbalvrouwen nog niet dichter bij de eerste plaats in de groep. Want leider Schotland won zelf ook met 6-0 van Israël en behoudt zo een beter doelpuntensaldo. Geregeld regen bij 19 graden vandaag en er is zelfs kans op onweer. Morgen zo goed als droog, daarna weer meer regen, maar iets zachter.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren? Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren. Twice.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Prachtig 80. Het beste van de jaren 80. Non-stop. Prachtig.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7 in After Dinner.

Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Vlaamse regering maakt 119 miljoen euro steun vrij voor Volvo-cars in Gent. Minister-president Matthias Diependalen heeft dat laten weten aan de hoofdzetel van Volvo in Zweden. Dat schrijven meerdere kranten. De topman van Volvo noemde de Belgische vestiging onlangs te duur. Met de Vlaamse steun kan Volvo de fabriek moderniseren en digitaliseren. Maar Volvo krijgt het geld pas als ze ook echt investeren in Gent. Warenhuisketen Aldi mag zijn werknemers op zondag maar tot 12 uur laten werken. Dat zegt de federale overheidsdienst Werkgelegenheid. Aldi wil op zondag openen tot 1 uur 's middags, maar dat is tegen de arbeidswet, behalve aan de kust en in toeristische centra. Er ligt een wettekst klaar om de abortustermijn te verlengen van 12 naar 14 weken. Het is een compromis tussen alle meerderheidspartijen en het is echt een grens, zegt minister van Justitie Annelies Verlinde in het Nieuwsblad. Ze wil wel een uitzondering maken voor slachtoffers van verkrachting. Zij zouden een zwangerschap tot 18 weken kunnen afbreken. De VS hebben vannacht Iran aangevallen, onder meer op radarinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran heeft als antwoord vijandige militaire basissen gebombardeerd. Zo ging het luchtalarm af in Bahrein en ook Kuwait is aangevallen met raketten en drones. Dat land bestelt bij de VS trouwens voor 2 miljard dollar aan drones en detectieapparatuur. De Russische luchtafweer heeft vannacht opnieuw 90 drones onderschept in de buurt van Sint-Petersburg. Daar is op dit ogenblik een belangrijk economisch forum. Oekraïne voert zijn droneaanvallen op als antwoord op de dagelijkse bombardementen van Rusland. En de Red Flames hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg gewonnen met 6-0. Maar ondanks die ruime zegen zijn de Belgische voetbalvrouwen nog niet dichter bij de eerste plaats in de groep. Want leider Schotland won zelf ook met 6-0 van Israël en behoudt zo een beter doelpuntensaldo. Geregeld regen bij 19 graden vandaag en er is zelfs kans op onweer. Morgen zo goed als droog, daarna weer meer regen, maar iets zachter.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink ramen en deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

I need it so bad. Oh, I mean it to me. I need it so bad.

0: S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: De Academie Beeld Sint-Niklaas, afdeling mode en schoenontwerp, brengen weer een spectaculaire mode- en schoenenshow van de Academie op zaterdag 13 juni. Het is het orgelpunt van het academiejaar en geeft studenten vanaf het eerste jaar een platform om hun visie en creativiteit te tonen. Dat orgelpunt vieren een 40-tal studenten dit jaar op zaterdag 13 juni in de gigantische industriële hallen naast de E17 met een spraakmakende, inspirerende show. Kaarten zijn verkrijgbaar aan het secretariaat van de Academie Beeld. In voorverkoop €25, aan de kassa €28. Kinderen die betalen tot 12 jaar geen toegang. En kinderen vanaf 12 tot 14 die betalen €12,50. Zondag 7 juni om 11 uur 's morgens is er in Lokeren een Reinaert aperitiefconcert. Reinaert keert terug. Wat denkt de Vos van ons moderne leven? Sint-Anna-koor Lokeren en Sint-Gregorius-koor Belzele brengen een aperitiefconcert vol vrolijke lenteliederen, donkere melodieën en sprankeltjes hoop. Het gebeurt allemaal in ontmoetingscentrum De Kop op de Oude Heerweg in Lokeren en de toegang is gratis. Lion City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lion City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Anderlecht heeft een grote brand gewoed aan een opslagplaats. Tot ver in de omtrek was een dikke zwarte rook te zien. De brand ontstond rond 7 uur vanmorgen aan een dak. De brandweer vroeg de omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden en ook geen airco in te schakelen. Het gemeentelijk noodplan was een tijd lang van kracht. Ongeveer 50 omwonenden zijn ondergebracht in opvangcentra zoals die van het Rode Kruis. Rond 10 uur had de brandweer het vuur onder controle. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen om binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn al ruim 140 drones neergehaald. Woensdag was er ook al een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreekse onderhandelingen voor met president Poetin, maar Poetin wijst dat af. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens plaatselijke media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon, volgens de Libanese overheid, 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de twee landen een staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouw en inheemse dieren- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond en het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot een miljard per jaar als de konijnenpopulatie niet wordt ingedamd. En Bernadette Chirac is overleden. Zij was de weduwe van Jacques Chirac, die president was van Frankrijk van 1995 tot 2007. Jacques Chirac overleed al in 2019. Bernadette Chirac was zelf ook politiek actief en was 35 jaar raadslid van het departement Corrèze. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. De bewolking neemt toe vanuit het westen en daarna gaat het ook regenen, temperaturen tot 18 graden. Morgen is het meestal droog met wolken en opnieuw tot 18 graden.
2: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
2: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
3: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste de keuze.
4: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.

Bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Johan van den Berg.

0: van frontman Colin Hay. They came from a land down under. En ze maakten het mooie muzikale weer in onze hitlijsten aan het begin van de jaren 80. Het mooie muzikale weer. Wij gaan dat hier vanmiddag uiteraard ook weer maken tot een uur of twee. En zoals gebruikelijk zullen we dat ook vanmiddag opnieuw doen. Met een opvallende track uit een of ander classic album tijdens het eerste uur van ons samen zijn. Met een nieuwe trip met onze muzikale tandem straks rond 14:15. En last but not least natuurlijk ook weer met wat nieuwe muzikale oogst tussendoor. Al moeten we misschien ook wel durven toe te geven dat het hier wat dat betreft wellicht toch ook niet veel soep zou worden zonder Shakira en Burna Boy. En dat die-die gevoel van het nakende WK voetbal van hen. Of zonder de jongens van de American Otters, die er hier ook vandaag alweer zowat de best day of our lives van willen maken.
1: The music sounds great. Land van Waals.

They're believers. Deze Davy Jones en zijn Californische Monkeys. We hebben er wel het raden naar wie eigenlijk de echte gegadigde in kwestie is. Wordt dat straks de onvermijdelijke Beyoncé Knowles, die zich hier vanmiddag alweer irreplaceable waant? Of wordt het uiteindelijk toch deze Angie Brown van bij Bizarre Inc.? En die er alvast geen geheim van maakt dat ze de heren maar wat graag in voor in binnen zou willen doen. Haar I'm Gonna Get You, Yes I Am credo.

0: 'S ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: 'S Avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, grijpt in Oost-Vlaanderen ook in jouw buurt op klaartjeskaas.be.
4: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken op maatgemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

Alison Moyer, She Still Grows Weak in the Presence of Beauty. Ik denk dan ook dat mevrouw haar handen zo dadelijk meer dan vol gaat hebben met deze Tom Smith en zijn editors, die trouwens maar wat graag hadden afgerekend met de hardheid van het bestaan en dus misschien ook wel wat troost zouden kunnen gebruiken, As They Try to Call It In.

0: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner.
1: De beste hits en de grootste classics. Johan van den Berg.

0: Met een kus van de prins der prinsen erbovenop kan het hier gewoon niet meer fout lopen voor onze classic album track van deze week.
1: De classic album track.
0: En we zijn die vanmiddag voor de gelegenheid gaan herontdekken op het derde studioalbum Woodface van de Nieuw-Zeelandse groep Crowded House uit 1991. De songs op Woodface waren eerst eigenlijk niet eens bedoeld voor dat album. Frontman Neil Finn schreef ze samen met zijn oudere broer Tim op een moment dat die nog geen deel uitmaakte van de groep. De songs waren oorspronkelijk namelijk bedoeld voor een album van de broertjes Finn. Maar omdat de platenmaatschappij niet echt tuk was op de nieuwe nummers van Crowded House zelf, werden ze dus uiteindelijk gebruikt op Woodface op voorwaarde dat de oudste van de Finns voortaan deel zou gaan uitmaken van de groep.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: Nothing Ever Happens. Het blijkt toch echt wel niet makkelijk te zijn om deze Justin Curry en zijn Schotse vrienden van de Lama Tree ervan te weerhouden om voor hun beurt te spreken. Met onze eerste fijne hap nieuwe muzikale oogst van vanmiddag staat er hier zo dadelijk namelijk toch echt wel weer niet zomaar iets op het getouw. Het heeft met name de ravissante R&B-diva Raven Lenae uit Chicago behaagd om met Handel alweer een nieuwe single te delen met de mensheid. Een single die laat horen hoe ze er eigenlijk probleemloos in slaagt om verschillende genres en stemmingen samen te brengen in haar eigen en eigenzinnige sound. Hier is ze, Raven Lenae, met de ultieme voorloper van haar album Blue Island, dat op 7 augustus zou moeten gaan uitkomen. Raven Lenae dus, met Handel.
1: De nieuwe muzikale oogst.

Wales kan het aan op haar nieuwe single, deze Ravendané. Maar of onze straks alweer van kromme aasgebarende vrienden van de Stereophonics of die van de BB&Q-band haar aan zullen kunnen in de aanloop naar het nieuws en de mededelingen van 1 uur zal toch nog moeten blijken. On the beat van deze jongens en meisjes uit de Bronx moet dat zo dadelijk misschien toch nog wel.

0: Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Anderlecht heeft een grote brand gewoed aan een opslagplaats. Tot ver in de omtrek was een dikke zwarte rook te zien. De brand ontstond rond 7 uur vanmorgen aan een dak. De brandweer vroeg de omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden en ook geen airco in te schakelen. Het gemeentelijk noodplan was een tijd lang van kracht. Ongeveer 50 omwonenden zijn ondergebracht in opvangcentra zoals die van het Rode Kruis. Rond 10 uur had de brandweer het vuur onder controle. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen om binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn al ruim 140 drones neergehaald. Woensdag was er ook al een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreekse onderhandelingen voor met president Poetin, maar Poetin wijst dat af. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens plaatselijke media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon, volgens de Libanese overheid, 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de twee landen een staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouw en inheemse dieren- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond en het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot 1 miljard per jaar als de konijnenpopulatie niet wordt ingedamd. Bernadette Chirac is overleden. Zij was de weduwe van Jacques Chirac, die president was van Frankrijk van 1995 tot 2007. Jacques Chirac overleed al in 2019. Bernadette Chirac was zelf ook politiek actief en was 35 jaar raadslid van het departement Corrèze. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. De bewolking neemt toe vanuit het westen en daarna gaat het ook regenen, temperatuur tot 18 graden. Morgen is het meestal droog met wolken en opnieuw tot 18 graden.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Johan van den Berg.

0: Wishing If I Had a Photograph of You. Wat de broertjes Cor en hun vrienden van de Flock of Seagulls dan zouden moeten gaan aanvangen met dat fotootje van ons, is mij een compleet raadsel. Alles behalve een raadsel zijn onze bedoelingen dan weer voor dit tweede uur van ons samen zijn op deze eerste zaterdag van de maand juni. Naast nog twee fijne happen nieuwe muzikale oogst en een trip met onze muzikale tandem naar het jaar 2017, hebben we zo dadelijk namelijk ook nog vers materiaal van Ed Sheeran en Martin Garrix, dat we het liefst al onmiddellijk op repeat hadden willen zetten, en een ontmoeting met die soul sister van de jongens van Train in de aanbieding. Voor elk wat wils dus, met andere woorden.
1: Dit is Land van Waas. Goedemiddag.

Die airport van de motors uit Londen. Gwen Stefani is straks zeker niet de enige die ze meer dan oké vindt. Deze Karen Ramirez lijkt ze zo dadelijk zelfs te willen gaan gebruiken als plaats om op zoek te gaan naar de liefde.

0: die Rosanna van de jongens van Toto. Ik denk niet dat de heren veel concurrentie moeten vrezen van Callum Mason en zijn vier collega's van Nothing But Thieves uit het Engelse Southend. Die hebben namelijk heel wat anders om handen op dit moment. De release van hun nieuwe euforische single Evolution met name. Hier zijn ze, die van Nothing But Thieves, met onze volgende fijne hap nieuwe muzikale oogst, Evolution.
1: De nieuwe muzikale oogst.

0: Zondag 7 juni om 11 uur 's morgens is er in Lokeren een Reinaert aperitiefconcert. Reinaert keert terug. Wat denkt de Vos van ons moderne leven? Sint-Anna-koor Lokeren en Sint-Gregorius-koor Belzele brengen een aperitiefconcert vol vrolijke lenteliederen, donkere melodieën en sprankeltjes hoop. Het gebeurt allemaal in ontmoetingscentrum De Kop op de Oude Heerweg in Lokeren en de toegang is gratis. Elke dinsdagavond van 7 juli tot en met 18 augustus zakken opnieuw heel wat fijne artiesten af naar het Sint-Niklaas Romein de Vitspark. 7 artiesten mag Sint-Niklaas verwachten deze zomer, waaronder Paul Michiels en ook Ronnie Mossuze. Alle info vind je op www.parkies.be. Van donderdag 11 juni tot en met zondag 5 juli, gespreid over 3 weken, zijn er geweldige openluchtshows op het podium van de Casino Kiosk in de Stationsstraat in Sint-Niklaas. Gezelligheid is het codewoord tijdens Great Gigs in the Park, want voor elke concertavond worden slechts 700 tickets aangeboden. Je vindt alle info op decasino.be.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

0: Side Beside Us was ze inderdaad, deze Sophie B. Hawkins. Klaar met andere woorden om mee te liften met onze muzikale tandem. Tijdens onze volgende trip met dat ding naar het jaar 2017.
1: De muzikale tandem.
0: 2017, dat is dat jaar waarin Donald Trump op 20 januari als 45ste president van de Verenigde Staten wordt beëdigd. Het jaar ook van de aanslag op 17 augustus met een bestelbus op de Ramblas in Barcelona. En tenslotte is 2017 ook het jaar waarin de Spaanse regering op 27 oktober het zelfbestuur van Catalonië opschort. En de Catalaanse minister-president Carles Puigdemont uitwijkt naar België. En in onze regio vinden op zaterdag 24 juni 2017 de jaarlijkse 10 miles van Waasmunster plaats. Een natuurloop is dat, met een mooi verrassend parcours. Naast de 10 miles zelf is er ook nog een jogging van 7 kilometer met 2 bevoorradingsposten. En voor jongens en meisjes van de eerste kleuterklas tot en met het vierde leerjaar is er de vierschaarloop. Anno 2026 vinden de 10 miles van Waasmunster opnieuw plaats op zaterdag 27 juni. Het zal dit jaar trouwens al de 17e keer zijn dat de wedstrijd plaatsvindt. Lopen of joggen, aan ons is een en ander in ieder geval niet besteed tijdens het muzikale gedeelte van onze trip met de muzikale tandem doorheen 2017. Maar we kunnen zo dadelijk misschien wel aandachtige toeschouwers worden van Jax Jones, zangeres Ray en van die van Arcade Fire, die we zometeen hopelijk nog wel wat beter zullen leren kennen als ze er hier met z'n allen nog eens een kwestie van alles of niets van gaan maken.

0: van Mumford & Sons en de Andrew Hosier Byrne. Zij waren het die vanmiddag de ultieme voorzet mochten komen geven voor onze ultieme fijne hap nieuwe muzikale oogst van vandaag. En het is de Californische Dasha die die hap volledig voor haar rekening neemt. Hoewel aan haar nieuwe tegelijk speelse en sarcastische nieuwe single over liefdesverdriet en post-breakup chaos werd meegecomponeerd door Bardo Novotny en Charlotte Sands. Hier is ze, ons Dasha, met Mad About It.
1: De nieuwe muzikale oogst.

er zo dadelijk aan lijken te twijfelen. Bij Suzanne Hafs en haar Bengals weet de Californische Dasha eigenlijk drommels goed wat ze wil. Dat is trouwens ook bij ons het geval, want wij willen ons hier straks ook laten inspireren door de New Religion vibes van Bebe Rexha en Faithless bij en tijdens onze tijdelijke uittocht. Maak er hoe dan ook straks in ieder geval ook na 2 uur nog een mooi RLVW-weekend van. En wat mij betreft tot nu woensdagavond om 7 uur voor onze volgende punch, die weer terug is van weg geweest. Of tot volgende week zaterdagmiddag om 12 uur.

0: is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Anderlecht heeft een grote brand gewoed aan een opslagplaats. Tot ver in de omtrek was een dikke zwarte rook te zien. De brand ontstond rond 7 uur vanmorgen aan een dak. De brandweer vroeg de omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden en ook geen airco in te schakelen. Het gemeentelijk noodplan was een tijd lang van kracht. Ongeveer 50 omwonenden zijn ondergebracht in opvangcentra zoals die van het Rode Kruis. Rond 10 uur had de brandweer het vuur onder controle. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen om binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn al ruim 140 drones neergehaald. Woensdag was er ook al een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreekse onderhandelingen voor met president Poetin, maar Poetin wijst dat af. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens plaatselijke media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon, volgens de Libanese overheid, 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de twee landen een staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouw en inheemse dieren- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond en het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot 1 miljard per jaar als de konijnenpopulatie niet wordt ingedamd. En Bernadette Chirac is overleden. Zij was de weduwe van Jacques Chirac, die president was van Frankrijk van 1995 tot 2007. Jacques Chirac overleed al in 2019. Bernadette Chirac was zelf ook politiek actief en was 35 jaar raadslid van het departement Corrèze. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. De bewolking neemt toe vanuit het westen en daarna gaat het ook regenen, temperatuur tot 18 graden. Morgen is het meestal droog met wolken en opnieuw tot 18 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
0: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
0: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
0: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Mario Staes.

Ze waren man en vrouw toen ze deze enige hit scoorden als het groepje Chemise. She Can't Love You. Liefde, dat is overdreven, maar ik hoop wel dat je de komende 3 uur bij mij blijft en dat we er iets gezelligs van kunnen maken op deze zaterdagnamiddag. Ik heb zometeen Taylor Swift voor je. Die komt uitleggen hoe de toekomst van Ophelia eruit ziet. Maar eerst James Bay, die voorlopig geen optredens gepland heeft. Dus misschien is hij aan nieuw werk bezig. Hij geeft nu enkele tips over de liefde.

Janet Jackson liet hier haar gevoelige kant spreken. Ze is niet te horen, niet te zien. Ze wordt zelfs niet vernoemd in de nieuwste biopic van haar broer Michael Jackson. De vraag is of daar een staartje aankomt. Joost Zwegers, die toert tegenwoordig met T.P. Le Green. Zeker eens opzoeken, fantastische nummers geschreven. En helaas kwam de inspiratie door een tragische gebeurtenis. Maar Joost Zwegers met Nova Star, die komt er zo meteen aan na Simply Red. En deze Patrick Hernandez, een Franse artiest die ooit in West-Vlaanderen woonde. Hij heeft maar één hit gescoord, maar daar wel miljoenen euro's mee verdiend. Tot op de dag van vandaag, nog tot 1000 euro per dag zelfs.

op Instagram gepost dat zijn nieuwe album eraan komt. Het zal Wild Child heten en hij gaat het uitbrengen op 28 augustus. Alex Warren dus. En je zal er natuurlijk ook deze Fever Dream op vinden. En ook de nieuwe single die hij gisteren uitbracht, Passenger. Tom Grennan en Calvin Harris, daar kun je op rekenen. Dat hoor je zo meteen. Maar eerst deze Marissa Turner. Ze was nog live te bewonderen in 1999 in de Zillion in Antwerpen. En ja, dat was ook met dit nummer haar grootste hit.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
2: 'S Ochtends bij het ontbijt.
3: Schatteke, waar is Klaartje?
2: Verstopt in je lunchpakket.
4: Joepie, Klaartje!
2: 'S Avonds in de zetel.
5: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
2: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
6: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

Als het er soms een beetje overweldigend uitziet, het leven, dan moet je het gewoon stukje per stukje bekijken. Day by day, zoals Al Jarreau en Shaq Attack hier bij Radioland van Waas. Een van mijn favoriete zangeressen van het moment komt eraan, Olivia Dean, met haar single van een paar maanden geleden, van vorig jaar eigenlijk, Man I Need. Maar eerst gaan we terug naar begin jaren 90 met, toch wel Burundese, maar Belgische ook, Kajanin. 20 jaar geleden, in 2006, huwde ze met onze Formule 1-trots Jackie X. Ze scoorde toen ook in de jaren 90 enkele hitjes. Dit was de grootste, Wale Watu.

Michael Bublé en Everything. Donderdag begint het wereldkampioenschap voetbal. Er zijn drie openingsceremonies in drie verschillende landen. Shakira zal openen in Mexico donderdag. Vrijdag is het de beurt aan Canada en daar treedt deze Michael Bublé op. En dan alweer een dag later is het de beurt aan de Verenigde Staten met Katy Perry. Whitney Houston, die heb ik ook nog voor je dit uur. Het is een vraag waar je bij stil zou kunnen staan, maar je kan het ook gewoon zo vergeten. Where do broken hearts go?

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Anderlecht heeft een grote brand gewoed aan een opslagplaats. Tot ver in de omtrek was een dikke zwarte rook te zien. De brand ontstond rond 7 uur vanmorgen aan een dak. De brandweer vroeg de omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden en ook geen airco in te schakelen. Het gemeentelijk noodplan was een tijd lang van kracht. Ongeveer 50 omwonenden zijn ondergebracht in opvangcentra zoals die van het Rode Kruis. Rond 10 uur had de brandweer het vuur onder controle. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen om binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn al ruim 140 drones neergehaald. Woensdag was er ook al een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreekse onderhandelingen voor met president Poetin, maar Poetin wijst dat af. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens plaatselijke media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon, volgens de Libanese overheid, 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de twee landen een staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouw en inheemse dieren- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond en het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot een miljard per jaar als de konijnenpopulatie niet wordt ingedamd. En Bernadette Chirac is overleden. Zij was de weduwe van Jacques Chirac, die president was van Frankrijk van 1995 tot 2007. Jacques Chirac overleed al in 2019. Bernadette Chirac was zelf ook politiek actief en was 35 jaar raadslid van het departement Corrèze. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. De bewolking neemt toe vanuit het westen en daarna gaat het ook regenen, temperatuur tot 18 graden. Morgen is het meestal droog met wolken en opnieuw tot 18 graden.

03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Mario Staes.

Intussen is er een heel verhaal te vertellen over UB40, want het was eigenlijk een groep die werd opgericht door de twee broers Campbell, Robin en Ali Campbell. En Ali Campbell was altijd al de stem van UB40. Je hebt hem dus ook net gehoord in deze If It Happens Again. Maar een aantal jaren geleden is hij solo begonnen met UB40 featuring Ali Campbell. Hij was dan wel de enige van de groep die daarbij hoorde. De andere leden, de andere voltallige groep van UB40, deed gewoon verder onder die naam en hebben nu een andere zanger. Zoo, dat wil zeggen dat Shakira eraan komt. En zij zal dus ook dat WK openen op donderdag. En dit is onze Belgische trots Stromae. Er zitten voorlopig geen optredens aan te komen. Dus het is nog niet duidelijk wat de toekomst brengt voor onze maestro. Hallo.

Ik nam je de voorbije 3 minuten mee naar de zevende hemel met Maria McKee en haar enige hit Show Me Heaven. Het is filmmuziek uit de film Days of Thunder met natuurlijk Nicole Kidman en Tom Cruise. Maar ze heeft ook nog een ander liedje gemaakt voor Pulp Fiction. If Love Was a Red Dress, maar dat is niet zo'n groot succes geworden. Heeft wel nog andere hits geschreven, namelijk eentje voor Fergal Sharkey, Good Heart. En ze heeft ook nog meegezongen op Mr. Jones van The Counting Crows. Dus toch nog een bezige bij eigenlijk die Maria McKee. We gaan op reis met Kim Wilde naar Cambodja, maar we gaan er ook eentje smoren. Een ferme toep met Afro Man. En als je zo'n beetje in de wind bent, dan ziet alles er veel beter uit. Is het niet, Ray Stevens? Every

0: Zondag 7 juni om 11 uur 's morgens is er in Lokeren een Reinaert aperitiefconcert. Reinaert keert terug. Wat denkt de Vos van ons moderne leven? Sint-Anna-koor Lokeren en Sint-Gregorius-koor Belzele brengen een aperitiefconcert vol vrolijke lenteliederen, donkere melodieën en sprankeltjes hoop. Het gebeurt allemaal in ontmoetingscentrum De Kop op de Oude Heerweg in Lokeren en de toegang is gratis. Zaterdag 20 juni is er in Lokeren open deurdag bij de Kunstacademie Terbeuken. Een bruisende plek voor kunst, emotie, verbeelding voor kinderen, jongeren en volwassenen die muziek, beeld en woord willen ontdekken. In de Kunstacademie in de Groendreef 8 is dat van 10 uur tot 15 uur. Toegang is gratis en alle info is te vinden op kunstacademieterbeuken.be. Het centrum van Sint-Niklaas bruist deze zomer. Op zaterdag 27 juni, 18 juli en 22 augustus wordt de Grote Markt een sfeervolle ontmoetingsplek waar je kunt rondkuieren, proeven en genieten. In de Stationsstraat snuister je dan tussen unieke brokante vondsten en op het Stationsplein vind je een gezellige rommelmarkt. Alle info is te vinden via www.ontdeksintniklaas.be.
1: Dit is Radio Land van Waas.

Er zwemmen veel meer vissen in de zee. Zo zou je het ook kunnen uitleggen, deze Fleming en Meteor met Niet Nodig. Sabrina Carpenter is toch een van de grote zangeressen van de laatste jaren. Al moet je die grote dan wel figuurlijk interpreteren, want de zangeres is maar 1,52 meter, wat eigenlijk klein is. En ze haalde ook het nieuws de voorbije week, want ze is erin geslaagd een straatverbod te verkrijgen tegenover een stalker van haar. Please, please, please, komt er zo meteen aan na deze groep dames die één hit scoorde in de jaren 90. Ze bestonden 2 jaar en dan was er het bewijs dat een groep dames minder lang overeenkomt dan een groep mannen, want dan gingen ze al in ruzie uit elkaar. Ik heb het over Jade en deze

Ja, ook De Bos is ongelooflijk bronstig geweest, als ik het zo mag uitdrukken. En hij heeft erover wel dit hele mooie liedje gemaakt. Bruce Springsteen en I'm on Fire. De fantastische stem van Sienna Spiro met Die on This Hill is voor na deze D-Ream en You're the Best.

Je kon nog gewoon uitkomen voor wat je wilde in 2002. En dat deden ook P. Diddy en Usher en Loon met I Need a Girl. Ja, deze groep die bestaat al zo lang, meer dan 40 jaar. En ze komen naar Rockwerchter. Ze zullen het festival afsluiten op zondag 5 juli als headliner. En als ze dat doen als ooit op Glastonbury, dan ben je zeker van uren plezier op die zondagavond. Dit liedje is een beetje atypisch voor The Cure, want daar heb ik het natuurlijk over. Want de zanger Robert Smith schreef dit nummer naar aanleiding van nachtmerries die hij kreeg als hij klein was. Dus met andere woorden, het heet slaapliedje, maar het is eigenlijk een anti-slaapliedje, want hij had een beetje schrik om te gaan slapen, omdat hij telkens die nachtmerrie kreeg over spinnen die bij hem dan 's nachts langskwamen. Dat is een beetje het verhaal achter dit slaapliedje van The Cure, Lullaby.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Na twee woelige namiddagen is de politie opnieuw talrijk aanwezig aan het Centraal Station in Brussel. Veiligheidsdiensten stelden vast dat in geheime groepen op sociale media is opgeroepen ook vandaag weer naar de hoofdstad te trekken. De acties zijn gericht tegen de goedgekeurde besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. De voorbije twee dagen zorgden amokmakers van het extreem linkse Antifa en verwante bewegingen voor vernielingen en geweld. Vrijdag is daarbij een dertigtal relschoppers opgepakt. Ook nu lopen groepjes in het zwart geklede jongeren in de stationsbuurt. De politie zegt de hele dag waakzaam te blijven. Het nieuwe driejaarsvervoersplan voor de NMBS dat de ministerraad gisteren goedkeurde, wil reizigers naar de luchthaven in Zaventem ook 's nachts op de trein krijgen. Vanaf december volgend jaar zullen dagelijks 7 nachttreinen rijden vanuit onder meer Brugge en Gent, die om 3:30 's nachts op Brussels Airport toekomen, op tijd voor de vroegste vluchten. Het plan voorziet ook extra dagtreinen tussen verschillende steden. Die moeten er al eind dit jaar komen wanneer fase 1 van het plan van start gaat. De spoorwegmaatschappij wil het totale treinaanbod met 3% uitbreiden. Na de terugval door de spanningen in het Midden-Oosten boeken we opnieuw meer vakanties. Zo blijkt uit de recentste cijfers van touroperator TUI. Wel wachten Belgen nu langer om de trip te boeken. De Canarische eilanden blijken veruit het populairst, gevolgd door Egypte en Turkije, die laatste twee vooral om budgettaire redenen. Voor de golfregio en Aziatische bestemmingen is er opvallend weinig animo. En de Britse acteur Anthony Head is overleden. Naast talloze rollen in Britse series schopte hij het ook tot hoofdrollen in Amerikaanse kijkcijferkanonnen als Buffy the Vampire Slayer en Ted Lasso. Hij speelde ook de Prime Minister in de Britse sketchshow Little Britain. Anthony Head was 72 en stierf van een longontsteking. Hij is ook de broer van zanger en musicalacteur Murray Head, bekend van One Night in Bangkok. Het is de hele namiddag overwegend droog, maar wel betrokken. Temperaturen klimmen niet hoger dan 18 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan krijgen we meer opklaringen.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren. Twice.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Mario Staes.

Ze vonden de titel niet zo bijzonder, dus moest het verhaal van de plaat wel heel goed zijn. Deze moeder en dochter Winona en Naomi Judd, beter bekend als The Judds. En het gaat over een man die overal op zoek gaat naar de liefde, behalve bij deze twee dames dan. En als je ze zag in de tijd, dan kon je dat eigenlijk ook bijna niet geloven. De paus, als die ergens landt, dan kust hij de grond. In de nieuwe single van Sylvie Kreusch en Romeo Elvis kussen ze het gras. Die komt er zo meteen aan na deze Sigma en Nobody to Love.

Ja, ze hebben wel wat hits geschreven en gezongen, dit koppel Cecil en Linda Womack. En die Linda Womack is eigenlijk geboren als Linda Cook. En ja, ze was de dochter van de legendarische Sam Cooke. Dat was Uptown. Heb je zin in een spelletje? Ik moet je wel toegeven dat het een speciaal spelletje is. Het is The Game of Love, Santana en Michelle Branch. Maar om die stap te zetten, draai je natuurlijk even in cirkeltjes. En daar hebben we Atlantic Star voor. En eerst een soort liefdesverdriet op muziek gezet door Paul Da Vinci.

Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken op maatgemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

moet je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

Ze hebben wel wat beroemde DJ's afgeleverd, onze Noorderburen. En ook dit DJ-duo komt uit Nederland. Another, hier samen met 54 Ultra en Talk To You. Another is trouwens aan een stevige tour bezig, die hij niet alleen even over de plas in Amerika brengt, maar natuurlijk ook vooral in Europa. 2 keer in thuisland Nederland. En ook 1 keer in ons landje, in België. Ze komen naar het Weekend Dance Festival in Brugge op 16 augustus. Het kan ook moeilijk, dat horen we van Tno en Khalid zometeen. Maar eerst deze Amerikaanse groovy sisters. Sisters with Voices of SWV, ook zij treden nog op. Dit is Right Here.

0: let you know.
1: Wacht, Michael zegt nog iets.
0: You wanna make kind.
1: Zie je wel, In Excess en Need You Tonight. Max en Andy Grammer, die komen hier zeggen dat het belangrijk is dat je vertelt wat je graag hebt. En het is natuurlijk even belangrijk dan ook te communiceren wat je niet graag hebt. Communicatie is key. Maar eerst de jongens van No Mercy. En die stellen een van de meest gestelde vragen aan huisgenoten. Zo van als die vertrekken van waar ga je naartoe?

Ik hou er wel van wat ze klaarmaken. The Cooks and She Moves in Her Own Way. Volgend jaar bestaan ze precies 25 jaar. Misschien dat er dan iets speciaals gaat gebeuren. Er is nog niks over te vinden in ieder geval. Zometeen, na 5 uur, is het de beurt aan Stef hier bij Radioland van Waas. Vanavond natuurlijk de Soul Tracks in de mix. Ik wens je nog een fantastisch weekend. Geniet van het leven in het algemeen. En dit zijn nog de Chips.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Na twee woelige namiddagen is de politie opnieuw talrijk aanwezig aan het Centraal Station in Brussel. Veiligheidsdiensten stelden vast dat in geheime groepen op sociale media is opgeroepen ook vandaag weer naar de hoofdstad te trekken. De acties zijn gericht tegen de goedgekeurde besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. De voorbije twee dagen zorgden amokmakers van het extreem linkse Antifa en verwante bewegingen voor vernielingen en geweld. Vrijdag is daarbij een dertigtal relschoppers opgepakt. Ook nu lopen groepjes in het zwart geklede jongeren in de stationsbuurt. De politie zegt de hele dag waakzaam te blijven. Het nieuwe driejaarsvervoersplan voor de NMBS dat de ministerraad gisteren goedkeurde, wil reizigers naar de luchthaven in Zaventem ook 's nachts op de trein krijgen. Vanaf december volgend jaar zullen dagelijks 7 nachttreinen rijden vanuit onder meer Brugge en Gent, die om 3:30 's nachts op Brussels Airport toekomen, op tijd voor de vroegste vluchten. Het plan voorziet ook extra dagtreinen tussen verschillende steden. Die moeten er al eind dit jaar komen, wanneer fase 1 van het plan van start gaat. De spoorwegmaatschappij wil het totale treinaanbod met 3% uitbreiden. Na de terugval door de spanningen in het Midden-Oosten boeken we opnieuw meer vakanties. Zo blijkt uit de recentste cijfers van touroperator TUI. Wel wachten Belgen nu langer om de trip te boeken. De Canarische eilanden blijken veruit het populairst, gevolgd door Egypte en Turkije, die laatste twee vooral om budgettaire redenen. Voor de golfregio en Aziatische bestemmingen is er opvallend weinig animo. En de Britse acteur Anthony Head is overleden. Naast talloze rollen in Britse series schopte hij het ook tot hoofdrollen in Amerikaanse kijkcijferkanonnen als Buffy the Vampire Slayer en Ted Lasso. Hij speelde ook de Prime Minister in de Britse sketchshow Little Britain. Anthony Head was 72 en stierf van een longontsteking. Hij is ook de broer van zanger en musicalacteur Murray Head, bekend van One Night in Bangkok. Het is de hele namiddag overwegend droog, maar wel betrokken. Temperaturen klimmen niet hoger dan 18 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan krijgen we meer opklaringen.

0: de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's think twice.
2: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Stef Tielemans.

0: helemaal recht naar je hart. The Way to Your Heart met Soul Sister. Het is zaterdag, we zijn 6 juni. En zoals elke zaterdag zit ik in je radio tussen 5 en 7 hier bij Land van Waas. We gaan zo'n beetje in de richting van de zomer. Ja, maar afgelopen week was het wel iets minder. Maar dat is nu eenmaal het Belgenland. Het is alles of het is niets. En dat is misschien ook de volgende twee uur. Alhoewel, ik heb alweer de leukste platen voor u uitgezocht.
1: Radio Land van Waas met Stef Tielemans.

plaat was dat van Alex Warren en Fever Dream. Ook in dit uur hebben we een one-hit wonder, dat is voor straks. En we hebben ook zo een kort zomerverhaaltje, daar komen we straks ook op terug. Maar nu eerst naar de 70s met deze groep. Dit is de Manfred Mann's

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
4: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
5: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
6: Radio Land van Waals. Hits en classics.
7: Dit is...

0: plaatje van Bryan Adams met zoveel liefde erin. Have you ever really loved a woman? Voilà.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1982 met Secret Service en Flash in the Night. Dat is een Zweedse band die scoorde begin van de jaren 80 een grote Europese hit. In Portugal stond het nummer zelfs op nummer 1. Ook in Noorwegen en Zwitserland bereikte het de top 10. In Vlaanderen was er ook wel een mooie notering. De groep was eerder al succesvol met het nummer Oh Susie, maar hun melodieuze popsound werd internationaal gesmaakt. En na dit succes konden ze nooit meer dat niveau evenaren. In 1987 viel de band uit elkaar. Later volgden nog enkele reunies en nieuwe releases zonder succes. Flash in the Night blijft een absolute one-hit-wonder-klassieker.
1: Een one-hit-wonder.

0: Zondag 7 juni om 11 uur 's morgens is er in Lokeren een Reinaert aperitiefconcert. Reinaert keert terug. Wat denkt de Vos van ons moderne leven? Sint-Anna-koor Lokeren en Sint-Gregorius-koor Belzele brengen een aperitiefconcert vol vrolijke lenteliederen, donkere melodieën en sprankeltjes hoop. Het gebeurt allemaal in ontmoetingscentrum De Kop op de Oude Heerweg in Lokeren en de toegang is gratis. Ook in Lokeren longt de zomer. Je kan je opnieuw inschrijven voor de zomeravondtochten. Zo is er een welzijnswandeling, het oorlogsverleden van Lokeren, de Heirbrug en zijn molens, een beestige fietstocht en achter de schermen van de Lokerse feestweek. Inschrijven, dat kan je doen via visitlokeren.recreatex.be of bij Visit Lokeren op de Markt 15. Meer info op 09-235-31-05. Op zaterdag 13 juni is er de gezamenlijke start van de ticketverkoop van de Waase cultuurhuizen Bever en Zwijndrecht Lokeren, Sint-Gilliswaas, Sint-Niklaas, Stekenen, Temse en Waasmunster voor het podiumseizoen 2026-2027. En ze nodigen met de Waase burenbonus ook nog uit om over het muurtje te kijken naar het programma van de andere Waase cultuurcentra. Alle info is te vinden op de webpagina's van al deze Waase cultuurhuizen.
1: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner.

Iedereen was er helemaal weg van, hè, van die Spice Girls in de jaren 90. Say You Will Be There. De zomer komt eraan. En ik heb zo'n fait divers. Wist je eigenlijk dat de gemiddelde Belg tijdens de zomer zo'n 7 liter ijs eet? Ja, vanille blijft de absolute favoriet, maar pistache die wint elk jaar aan terrein en geeft toe. Een ijsje smaakt toch altijd beter als het begint te smelten voordat je eraan denkt. Ah, ik denk dat ik nu...

wekenlang de hitlijsten teisterde. En niet zomaar nummer 29 of nummer 24. Nee. De nummer 1, Man I Need van Olivia Dean. We schuiven door naar 6 uur nieuws en weer bij Land van Waas. En dat doen we onder andere met Love is in Control. Dit is

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Na twee woelige namiddagen is de politie opnieuw talrijk aanwezig aan het Centraal Station in Brussel. Veiligheidsdiensten stelden vast dat in geheime groepen op sociale media is opgeroepen ook vandaag weer naar de hoofdstad te trekken. De acties zijn gericht tegen de goedgekeurde besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. De voorbije twee dagen zorgden amokmakers van het extreem linkse Antifa en verwante bewegingen voor vernielingen en geweld. Vrijdag is daarbij een dertigtal relschoppers opgepakt. Ook nu lopen groepjes in het zwart geklede jongeren in de stationsbuurt. De politie zegt de hele dag waakzaam te blijven. Het nieuwe driejaarsvervoersplan voor de NMBS dat de ministerraad gisteren goedkeurde, wil reizigers naar de luchthaven in Zaventem ook 's nachts op de trein krijgen. Vanaf december volgend jaar zullen dagelijks 7 nachttreinen rijden vanuit onder meer Brugge en Gent, die om 3:30 's nachts op Brussels Airport toekomen, op tijd voor de vroegste vluchten. Het plan voorziet ook extra dagtreinen tussen verschillende steden. Die moeten er al eind dit jaar komen wanneer fase 1 van het plan van start gaat. De spoorwegmaatschappij wil het totale treinaanbod met 3% uitbreiden. Na de terugval door de spanningen in het Midden-Oosten boeken we opnieuw meer vakanties. Zo blijkt uit de recentste cijfers van touroperator TUI. Wel wachten Belgen nu langer om de trip te boeken. De Canarische eilanden blijken veruit het populairst, gevolgd door Egypte en Turkije, die laatste twee vooral om budgettaire redenen. Voor de golfregio en Aziatische bestemmingen is er opvallend weinig animo. En de Britse acteur Anthony Head is overleden. Naast talloze rollen in Britse series schopte hij het ook tot hoofdrollen in Amerikaanse kijkcijferkanonnen als Buffy the Vampire Slayer en Ted Lasso. Hij speelde ook de Prime Minister in de Britse sketchshow Little Britain. Anthony Head was 72 en stierf aan een longontsteking. Hij is ook de broer van zanger en musicalacteur Murray Head, bekend van One Night in Bangkok. Het is de hele namiddag overwegend droog, maar wel betrokken. Temperaturen klimmen niet hoger dan 18 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan krijgen we meer opklaringen.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Stef Tielemans.

Brothers van 1985. King was dat. Love and Pride. En zo zitten we in het tweede uur op deze zaterdagavond hier bij Land van Waas. En nu dat klontje dat we misschien wel in de koffie laten droppen. Dit is Maroon 5 en Sugar. I'm

onwaarschijnlijk een goede nieuwe plaat van DJ Licious. Hij maakte het samen met Milo. Forever Young. En weet je dat er mensen zijn die na een stranddag nog weken zand in hun auto vinden? En eerlijk, dat is misschien wel het mooiste souvenir van een zomerse dag aan zee. Stofzuigen maar.

0: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Let's go, girls.

0: Shania. Ik heb daar geen probleem mee, hoor. Man, I feel like a woman. Shania Twain.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1983 met Michael Cimbello en Maniac. Deze wereldhit werd bekend dankzij de film Flashdance. In 1983 stond het nummer bovenaan de Billboard Hot 100. En ook in Europa werd het een top 10 hit. Michael Cimbello die schreef het nummer oorspronkelijk wel voor een andere film. En na tekstaanpassingen belandde het op de Flashdance soundtrack. De iconische synthlijn maakt het nummer meteen herkenbaar. Cimbello werkte eerder ook al samen met Stevie Wonder. Later schreef hij nog songs voor onder meer Michael Jackson en Donna Summer. Maar Maniac bleef zijn enige grote solo-hit. Het is een onvergetelijke 80s klassieker.
1: Een one-hit wonder.

voeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

altijd naar het Nederlands, de groepsnaam dan. Nat, nat, nat. Eigenlijk klinkt dat niet, hè. Wet, wet, wet was dat. En Sweet Surrender bij Land van Waas op deze zaterdagavond. 6 jaar later, na die hitsingle van Wet, Wet, Wet, dan zitten we in 1994, werd deze plaat uitgebracht door Joshua Caddison. Dit is het verhaal over Jesse.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Lion Heart van Joel Corey en Tom Grennan. En ik heb er nu een instrumentaal plaatje tussen gestoken. En waarom? Wel, als je nog geen vakantie hebt geboekt, dan kan je misschien 3 minuten van die tijd gebruik maken om eens te gaan zoeken waar we op vakantie gaan deze zomer. Of als je al een vakantie hebt geboekt, dan kunnen we dagdromen. En dat doen we. Deze geweldige plaat van Mezzo Forte. Dit is Garden Party.

klinkt lekker zomers en opgewekt. Talk to You remake is dit, gemaakt door Another and 54 Ultra. En het zit erop, deze 5-7 bij Land van Waas. Zo meteen is er Serge met de Soul Tracks in de mix. En ik draai mij even om. Ja, hij heeft echt de zomerdresscode. Hij heeft de zonnebril bovenop zijn hoofd. Hij heeft zijn strandslippers aan. Maar die zwembroek, dat was er te veel aan. Fijn weekend, tot volgende week.

0: is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Paus Leo XIV is op zevendaags bezoek in Spanje. Hij is op de luchthaven ontvangen door koning Felipe, koningin Letizia en premier Sanchez. In het koninklijk paleis sprak de paus over de nood om polarisatie te stoppen en prees hij Spanje voor zijn inzet voor vrede en internationaal recht. Tijdens zijn reis ontmoet de paus ook slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk, een probleem dat hij een open wonde noemt. De Russische Mira Andreeva heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros bij de vrouwen gewonnen. Andreeva is 19 en nummer 8 van de wereld. Ze versloeg in de finale de Poolse kwalificatiespeelster Maja Szwalinska in 2 sets. Voor Andreeva is het de eerste keer dat ze een van de 4 Grand Slams kan winnen. In de ronde van Italië heeft de Nederlandse Demi Vollering de ingekorte koninginrit gewonnen. Door lawinegevaar werd de finish verplaatst 1 kilometer voor de top van de voorlaatste klim de Finestre. Vollering was de sterkste, maar haar landgenote Anna van der Breggen blijft in de roze leiderstrui. Zij finishte 4e. Zondag eindigt de Giro Donne met een bergetappe. De Rode Duivels hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen. In het Koning Boudewijnstadion versloegen ze overtuigend Tunesië met 5-0. De doelpunten kwamen van Trossard, De Ketelare, De Bruyne, Luke Bacchio en Raskin. Maandag vliegen de Duivels naar de States. Op 15 juni spelen ze daar hun eerste wedstrijd tegen Egypte. En Formule 1-piloot Kimi Antonelli start zondag van een pole position in de Grote Prijs van Monaco. De 19-jarige reed de beste tijd tijdens de kwalificatieritten. Max Verstappen start van de tweede plaats. De Brit Lewis Hamilton reed in zijn Ferrari de 3e tijd. Hij start van op de 2e rij, net als zijn ploegmaat en thuisrijder Charles Leclerc. Na een overwegend droge nacht begint zondag met opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maar meestal droog en tot 20 graden. Maandag gaat het in de namiddag regenen en ook de rest van de week blijft het wisselvallig en frisser. Woensdag halen we nog hooguit 16 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco. Soul.

bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Soul Tracks in the mix.

0: We will be right back. Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren? Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
1: Vink Ramen en Deuren. Twice.
2: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Soul Tracks in the mix.
3: Classic vibes, smooth grooves and pure feel-good sounds. It's all in the mix. Soul Tracks every Saturday.

0: Soul Tracks, we will be right back. Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
0: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
1: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
2: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Soul Tracks in the mix.
4: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco, classic vibes, smooth grooves and pure feel-good sounds. It's

Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.